0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

Dankjewel. Dankjewel. Zijn er ook nog mensen verliefd vanavond? En dat vraag ik trouwens wel heel vaak, dat weten jullie. Ik heb een paar liedjes meegenomen voor jullie. En die gaan we gewoon zingen. Come on, ik heb je lief. Dus als je vanavond bent met je vriend of vriendin, pak elkaar lekker vast. Of lig je op je telefoon, dan maakt het helemaal mooi. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio Groot Aaldert.
1: Radio Groot Aaldert.

Dat was hem, Antoon. Voorbij met de enige. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag zondagmorgen. We zijn 20 september 2026. Het is vandaag zondag. Ja, het is vandaag de rustdag. We begonnen trouwens deze uitzending met een lekkere ouwe van One DMC. Hè? Walk This Way. Dat was toen zo'n mooie videoclip ook die erbij hoorde en zo. Ja, dat was echt terug in de tijd, hoor. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze zondag. We hebben van alles te doen. En we gaan ook een beetje reclame maken voor morgen. Want vanaf maandag dan gaat het beginnen. Dan gaan we een week Bob Marley doen. En ja, niet alleen maar Bob Marley muziek, maar af en toe een liedje. En ja, ook een klein beetje geschiedenis erbij. Wat anekdotes, dus dat gaat helemaal goed komen. Maar we hebben vandaag in elk geval veel te doen. We hebben ook nog de dagtopper, dus die komt er ook te gaan. Dus ja, ik zou zeggen, druk op de knop. We gaan beginnen.

0: Stella Lefty Boston. Ja, binnenkort treedt ze ook in Nederland op. Op 13 maart volgend jaar dan staat ze in de Melkweg in Amsterdam. Dus als je ze live wil zien, dan moet je zeker daar naartoe gaan. Want daar gaat ze optreden. Ja, in Duitsland, in de Duitse deelstaten voor Pommeren en Berlijn. En onder andere ook Mecklenburg. Er zijn verkiezingen. En vandaag ook de Dam tot Dam loop tussen Amsterdam en Zaandam. En dat is vandaag een verjaardagsfeestje. Want het is de 40ste verjaardag, hè, van de bekende Damloop. En het weer vandaag, het begint grijs met wat regen. Overdag blijft het op de meeste plekken droog. Temperaturen vandaag tussen de 17 en de 19 graden. Ja, vanaf morgen, maandag, ja, hebben we een leuke week in het vooruitzicht.
1: Doe maar Bob Marley, Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley.

June Christie hoorde je bij je voor de wekker wakker. En they can't take that away from me. Ja, ze is 1990 al overleden. Ze is maar 64 jaar geworden. Ja, ze was een bekende, invloedrijke Amerikaanse jazzzangeres. Hè? Ja. Ja, ze was ook nog doorgebroken in 1945. Toen volgde ze Anita O'Day op als de vaste zangeres bij het beroemde big band orkestje van Stan Kenton. Hè? Ja. Ja, de jazzliefhebbers die zullen het vast en zeker kennen. Ja, goed, je hoort het hier bij Voor de Wekker Wakker. Het is zondagmorgen. Het is vandaag de rustdag en hier zijn de

De dag topper voor vandaag, Damien van Os en Hard to Get. Ja, als fijnste, hè. Als je een beetje moeilijk te krijgen bent, dan word je aantrekkelijk natuurlijk, hè, voor vrouwen en voor mannen. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, vandaag is de laatste dag dat de Russen kunnen stemmen voor een nieuw lagerhuis, de Duma. Ja, de oppositiepartijen die zijn uitgesloten en de tegengeluiden die worden onderdrukt. Zo denkt men dat de regeringspartij Verenigd Rusland ruim zal winnen. De partij die steunt president Poetin. Ja, tussen Amsterdam en Zaandam vindt vandaag de 40ste Dam-tot-Dam-loper plaats. En er is vandaag ook voetballer. Ja, in de Eredivisie speelt koploper PSV tegen FC Twente. AZ die neemt het op tegen Telstar en Feyenoord die ontvangt FC Utrecht. Ja, het laatste Eredivisie weekend voor de interlandperiode wordt afgesloten met NEC, Go Ahead Eagles. De wedstrijden zijn te volgen natuurlijk weer via de bekende apps. Ja. En in Canada, in Montreal, starten de wereldkampioenschappen wielrennen met de tijdritten. De vrouwen die beginnen om 3:00 en de mannen om 6:45. De ritten zijn natuurlijk ook weer via de bekende sportapps te bekijken. Ja. Goed, nog meer nieuws van de afgelopen nacht. Nou ja, de aardappel is tegenwoordig een vast onderdeel van de warme maaltijd, maar eeuwenlang aten we de aardappel nauwelijks. Ondanks de komst van de nieuwe producten en de exotische invloeden bleef het dagelijks menu eeuwenlang vrijwel onveranderd. Zo blijkt uit een promotieonderzoek van de archeoloog Merit Hondelink van de Rijksuniversiteit in Groningen. Ja, Hondelink die reconstrueerde onze eetgewoontes sinds het jaar 1500. Nou ja, door oude poep te bestuderen. Ja, echt waar. Mensen denken ook vaak dat aardappelen en het standaard AVG'tje van aardappelen, vlees en groenten, al eeuwenlang de norm zijn. Maar de werkelijkheid is dus anders. We zijn dus eigenlijk veel later begonnen met aardappelen eten. Ja. Voor de wekker wakker. Dit is een Engelsman in New York. Cotlin Queen.

0: Black Fuzzy Band met Gerard Cox. Niet geraakte liedjes, maar net even een iets onbekender nummer, maar wel mooi. En toen kwam jij. Als je een leuk Breakfast in Bed plaatje weten, mag je dat doorgeven. En voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. Ja, nog even wat nieuws over Ed Sheeran. Ik weet niet of je het gevolgd hebt, maar zanger Ed Sheeran die heeft tijdens zijn eerste optreden sinds de Amerikaanse rapper Macklemore uit het voorprogramma was geschrapt, excuses gemaakt voor de ophef die is ontstaan. Volgens Ed Sheeran heeft hij fouten gemaakt bij het omgaan met de situatie. Hij zegt onder andere: ik wilde nooit een activistische muzikant worden, maar dit heeft me midden in een belangrijk en gepassioneerd debat over de vrijheid van meningsuiting en de meest complexe politieke kwestie ter wereld geplaatst. Ook sprak hij zich uit over de situatie in Gaza. Hij noemde die aan het begin van het concert in Philadelphia catastrofaal en onrechtvaardig. Ja, Ed Sheeran spreekt zich dus uit, ja, over al die vreemde dingen die er gebeuren in de Gazastrook. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. We zijn 20 september. En zo is het maar net. En het is Ed Sheeran. Finds an end. And borderline
1: snakes its way past, infecting everything. And every chapter has an end. But this is one we're meant to sequel, don't

voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet. Voor de wekker, wakker, de ochtend.

Ja, ze zingen het eigenlijk niet, maar de titel is wel When the Morning Comes. Je hoorde La Luna bij Voor de Wekker Wakker uit de jaren 2000, hè, was het zo'n beetje de valreep. Ja, vandaag begint het met vrij veel bewolking. Er komen ook wat regenbuien voor. Op andere plekken breekt de zon ook steeds beter door hoe verder we de dag ingaan. Vanmiddag hebben we een mix van zon en wolken. Vooral in het oosten en het noorden kan er een buitje voorkomen. De temperaturen liggen vandaag tussen de 17 graden aan de kust en 19 graden in het binnenland. Een stevige westenwind, dat hebben we wel. Vanavond dan schijnt de zon nog wel een tijdje en is het ook droog. De wind die gaat wat afnemen in kracht. En als we dan alvast kijken naar morgen, dan blijft het overal droog en is er een afwisseling van zon en stapelwolken. Er waait een matige westenwind en het wordt ongeveer 19 graden. Ja, en morgen dan zijn we maandag en dat betekent dat we weer een hele leuke nieuwe week tegemoet gaan. Want de komende week staat Bob Marley centraal.

0: Toch wel lekkere Spice Girls, hè? Die back-to-back classic. Ja, ik blijf het leuk vinden, hoor, die dames daar uit het Verenigd Koninkrijk. Hè. Goedemorgen, tweede uur voor de wekker wakker is weer een feit geworden op deze zondag, 20 september. Ja, nieuws uit België. Evert de Klerk, de tussenpersoon die de huurmoordenaar regelde voor de moord op de kasteelheer Stijn Salens in 2012, is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft een nieuwszender gemeld en ook zijn advocaat die heeft het nieuws bevestigd. Intussen 63-jarige Nederlander kreeg gratie voor de zogenaamde kasteelmoord. Hij wil nu enkel vooruitkijken, zo zegt zijn advocaat. Ja, ruim 3 jaar geleden, toen dienden de klerk en zijn advocaat in Nederland een gratieverzoek in om de gevangenis te mogen verlaten. En dat gratieverzoek mag je echter niet verwarren met genade krijgen in België, want dat is weer heel wat anders. Ja, nou ja, kort na de uitspraak werd de Nederlander namelijk overgebracht naar zijn thuisland, waar hij zijn straf volgens de Nederlandse regels uitzit. In Nederland is de strafuitvoering soms strenger dan in België, waardoor hij langer in de cel zou moeten blijven in België. Ja, een gratieverzoek houdt rekening met het verschil en omvat onder meer een sociaal onderzoek en voorbereiding op de terugkeer naar de maatschappij. Ja, misschien weten we het nog, de kasteelmoord op 31 januari 2012... verdwijnt kasteelheer Stijn Salens uit zijn kasteel in West-Vlamingen. En er worden bloedsporen gevonden op de trap en in de hal. En men gaat op zoek naar de daders. En al snel komt André Gijs oprecht, de schoonvader van Salens en de huisarts, in beeld als hoofdverdachte. Nou ja, aanvankelijk verklaart deze man aan de speurders dat hij iemand zocht om zijn schoonzoon een lesje te leren. En tijdens het eerste proces in Brugge geeft hij toe dat hij op zoek was naar iemand om Salens te laten vermoorden. Nou ja, lang verhaal. In elk geval 4 beklaagden die gingen uiteindelijk in beroep tegen hun oorspronkelijke straf, waaronder de zaak opnieuw behandeld moest worden. En uiteindelijk kreeg André Gijsselbrecht 21 jaar cel, Evert de Klerk 20 jaar, Serri 19 jaar en Roy L 15 jaar. Ja, dus het is een roemruchte zaak daar in België. Nou ja, vandaag dus nieuws daarvan, want een van de hoofdverdachten is dus vrijgelaten, hè? Ja, Evert de Klerk. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. Ja, nog ander nieuws uit Frankrijk als laatste. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor een grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. Ja, het is wel humor. De mannen die hingen de werken met plakband aan de muur. En de zaal waar ook de Mona Lisa hing. Nou ja, de historische muur die raakte daarbij licht beschadigd. Het museum die vond de grap niet zo lollig. 2 Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. De mannen verklaarden dat ze voor de lol hadden gedaan. En op dat ene schilderij was een van de 2 mannen in een harnas te zien, terwijl op het andere schilderij de 2 mannen samen met een vrouw waren afgebeeld. Ja, de grap is pijnlijk voor het wereldberoemde museum. Vorig jaar waren ze zelfs nog doelwit van een inbraak. En nu konden zomaar mensen schilderijen ophangen op plekken waar het officieel niet mocht, hè. Dus ja, ik denk dat er toch iets niet helemaal goed is met die beveiliging daar, hoor.
1: Goedemorgen. Hey.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
0: Op zondagmorgen breakfast in bed met vandaag Frederike Spiecht.

Verre Grinaar en de dwanken zegler bij Voor de Wekker Wakker. Ja, dat is een heel apart verhaal, die Verre Grinaar. Hij weigerde zich aan te passen aan de wetten van de commerciële muziekindustrie. Interesseerde ook helemaal niks om geld. Hij leefde als een echte bohemian. Hij deelde zijn inkomsten met vrienden en bleef liever schilderen en musiceren in zijn eigen kringetje. En hij wilde ook geen gepolijste popster zijn. Ja, hij is vroegtijdig overleden. Aan het einde van zijn leven raakte hij muzikaal min of meer in de vergetelheid. Hij keerde terug naar zijn schilderijen en hield in de zomer van 1982 zijn laatste tentoonstelling in Antwerpen, De Zwarte Panter. Kort daarna, op 8 augustus 1982, overleed Verre Grinaar op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Ja, Verre Grinaar, je hoorde in elk geval dwanken zeden. Je had nog een andere grote hit, hè, die heette Ring, Ring, Ring. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, Michael Patrick Kelly die staat momenteel in de spotlight met een leuk liedje. Maar ik had het beloofd, ik zou nog even een ander nummer van hem draaien. En die heb ik dus nu klaarstaan.

lekker is dat, hè? Ruben Gillen en Higher Love bij je voor de wekker wakker op deze zondagmorgen. Ja, ja, er komt een zware winter aan. Niet alleen natuurlijk in de landen zoals de Oekraïne en Rusland, want daar maken ze zich helemaal klaar voor een zware winter. Maar ook in de lage landen. Hè? Ja, men heeft een voorspelling gedaan. Ik zat gisteravond nog even naar de tv te kijken. Toen was er zo'n een of andere weerman die vertelde dat we een zware winter krijgen. Dus met zeer lage temperaturen. Ja, ik ben benieuwd straks of het inderdaad misschien wel een witte kerst gaat worden. Ja, en ik wil het er even melden. De eerste kerstversieringen, die hangen hier al in het Vliethuis. Dus er hangen al wat kerststerren, heb ik al gezien, en wat lampjes die branden. Dus en dan zo'n beetje een week of 3, 4, dan begint de kerstboom ook alweer naar beneden te gaan. Dus ja, wat dat betreft zijn ze er hier wel vroeg bij, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze zondag. Het is vandaag de rustdag. Even speciaal een liedje voor Reinier en ook voor zijn vriendin, want die luisteren, die waren ook al erg vroeg wakker, hoorde ik. Dus lekker nummer van Toto. Ik heb deze gevonden, misschien ken je hem wel.

0: hij is niet zo oud, hè? 17 jaar, deze Damien van Os. Ja, hij is in 2009 geboren. Een opkomend Nederlandse volkszanger. Ja, hij had toen een tv-doorbraak in Holland's Got Talent. Ja, de Hollandse Nieuwe en schopte het tot de tweede plaats in de finale van het programma Ministars. Hè? Ja, en dankzij zijn succes in Ministars werd hij door Mart Hoogkamer ook uitgenodigd om, toen hij 14 jaar was, een duet te zingen tijdens het concert in een uitverkocht Rotterdam Ahoy. Ja, Damien van Os dus, hoorde je voorbij komen als de dagtopper. En Hard to Get. Ja, morgen is het maandag en we gaan een leuke week tegemoet.
1: Doe maar Bob Marley, Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley.

Zo ziet het er nou niet rooskleurig uit buiten. Denk je van, god, zal de hele dag wel gaan regenen. Nou, dat is het niet, want vanmiddag dan komt er zon er ook doorheen. Hè. Goed, Brooke Benton, hoor die, en Rainy Night in Georgia, waar het trouwens altijd regent. Hè, is me wel eens een keer verteld. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Ik spreek je morgen weer. Ik zou zeggen, een leuke dag en geniet ervan. En tot morgen!

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Een keer op Kaske, dan kunnen we beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special. Are we on the air?
4: Yes, you are.
5: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
6: Memory. We play your favorites.

Een zeer goeiedag, beste luisteraars. Heel fijn en tof dat u er terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is meteen ook jullie vaste date en muziekprik hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio. En u weet het, hè, hier zit je goed. Ik ben Harry Tiger en de komende 60 minuten jullie DJ-presentator en platenruiter van deze zeer gevarieerde muzikale, nog altijd zomerse cocktail met weetjes over de gedraaide muziek en andere opstekertjes. De zomereditie van dit programma loopt ten einde op 22 september, want op 23 september begint hier de herfst en ook de herfsteditie van dit programma. Ook vandaag draai ik speciaal voor jullie muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis, met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. Kortom, een programma waar je echt mindful van wordt. Vandaag mochten de uit Chicago afkomstige soul funk disco band Earth, Wind & Fire hier vandaag de spits afbijten met uit 1979 de song September. EWF, zoals ze soms ook wel eens een keertje worden genoemd, werden op de voet gevolgd door de Amerikaanse rhythm jazz blues zangeres Ruth Lee Jones, beter bekend onder haar artiestennaam Dinah Washington. The Queen of the Blues werd ze soms wel eens genoemd. En dat met uit 1960 de song September in the Rain. Een nummer getrokken uit de gelijknamige langspeler. En trouwens zeer toepasselijk voor deze tijd van het jaar. Dinah overleed 57 jaar geleden in Detroit, Michigan, en ze werd maar amper 39 jaar oud door een overdosis afslankpillen, want ze vocht al heel haar leven tegen overgewicht. En in 1991 werd ze opgenomen in de Alabama Jazz Hall of Fame. Uit 1980 horen we hier zo dadelijk de Engelse psychedelische rockband Pink Floyd. Gekend om hun progressieve songs. En dat met het uit hun 11e studioalbum genaamd 90125, de song Another Brick in the Wall. En is dat soms misschien voor die ondeugende leerkrachten daar die net zijn begonnen?

Een mooi nummer is dat, dames en heren. We hoorden hier zo net de Vlaamse zangeres. Uit het Antwerpse is ze, uit Staanbroek. En tevens de dochter van Frank Miseure en Chris van Hoven, dat zijn de Melandos. We hoorden zangeres Lisa Lewis met het liedje Zon, Zee en Strand. En desondanks dat we al in september zijn, kunnen we nog altijd daarvan genieten. En laten we dan nu maar eens de popcornmuziekliefhebbers terug even verwennen, zoals we dat trouwens elke week doen, met de volgende 45 toerenopname op het OK platenlabel door de Amerikaanse rhythm and blueszanger Major Lance. Een iconische figuur van het Northern Soul. Met uit 1965 de song Everybody Let's Dance. Ja, Lance, dansen kan je zeker op deze plaat op de popcornparties. Major Lance overleed 32 jaar geleden op 3 september 1994. Hij werd maar amper 55.

Motor City Motown Sound hoorden we hier zo net van de Amerikaanse rhythm en blueszanger Marvin Pence Gaye, alias Marvin Gaye, met uit 1967 de song Hold On To Your Unchanging Love. En dit liedje werd geschreven

Even door het Amerikaanse liedjeschrijvers-trio productietriem Lemon Dozier en Lemon Marvin werd geboren in Washington op 2 april 1939 en overleed één dag voor zijn 45ste verjaardag op 1 april 1984. Hij werd door zijn vader, een dominee, doodgeschoten en dat na een hoog oplopende ruzie. Marvin verbleef ook nog een tijdje in België, in ons land hier in Oostende.

0: En we hoorden hier zo net de 29-jarige slagerzanger, accordeonist Thomas Julian uit Zwevegem met het liedje Engelbewaarder. En dat was een nummer van Mieke uit 1976, geschreven door Pierre Carter alias Vader Abraham. En het werd ook al in 2022 uitgebracht door de Nederlandse zanger Marco Schuitmaker. En dat met heel, heel veel succes. Net voor Julian hoorden we de slagerzanger uit, de slagerambiancezanger uit Mieren, Frank van Damme, met het liedje Alle Zorgen voor Morgen. En Frank treedt al 25 jaar op allerlei Vlaamse kermissen in Vlaanderen en allerlei feestjes. En dit nummer werd geschreven door Danny D'Amaro, zelf ook artiest-zanger. Het is een Nederlandse productie van Manfred Jongnelis en die tekende voor de professionele productie. Dit jaar op 12 januari was het precies 57 jaar geleden dat Barry Gordo in de Motor City Detroit zijn platenlabel Temple Motor oprichtte. En het is een prachtig platenlabel, die Motor City Temple Motor. We horen hier zo dadelijk Motown Sound van de Amerikaanse tenor saxofonist, bandleider Autry Dewalt Mixen alias Johnny Walker, en dat samen met zijn begeleidingsformatie The OnStars. En die bestond uit verschillende Motown studiomuzikanten. En uit het jaar 1966 draaien we nu de megahit How Sweet It Is To Be Loved By You. En dat was een song geschreven door het liedjeschrijvers trio Holland, Dozier en Holland.
1: This is a Tamla

0: De boegbeelden van de Motown Sound hoorden we hier zo net. Het Amerikaanse vrouwelijke Motown trio Dan Ross en The Supremes. Met uit 1966 de song You Keep Me Hanging On. En het nummer werd eveneens geschreven door de huisliedjeschrijvers van het Motownhuis, de heren Brian Holland, Lemon Dozier en Eddie Holland. Dan Ross werd hier bijgestaan door de zangeressen Mary Wilson en Florence Barrett en het Motown Studio Orkest, de Funk Brothers. De Supremes begonnen in 1959 als het dameskwartet The Primettes met oprichters Florence Barrett, Mary Wilson, Betty McClellan en Dan Ross.
1: Dit is Radio Groot Haaltert.
2: U luistert naar Harry Tijger.

En op 8 oktober aanstaande wordt hij 40. De Amerikaanse zanger, liedjeschrijver, multi-instrumentalist en muziekproducent Peter Gene Hernandez, alias Bruno Mars. En hij geldt als een van de succesvolste en invloedrijkste artiesten van dit ogenblik. En heeft al meer dan 150 miljoen platen verkocht en behoort daarmee tot het rijtje van de meest bestverkopende muziekartiesten aller tijden. En we hoorden zo net van hem uit het album The Romantic, The Song I Just Might. En net voor Bruno Mars zaten de Vlaamse trio The Romeos met het liedje Ik Zag Jou Maar Even. Een heel dansbaar disco-nummer, een combinatie van moderne disco gemengd met een kenmerkende feel-good sound. Het nummer werd geschreven door Ingrid Mank en Hans Franke, en dat zijn de schrijvers of het schrijversduo achter Meteor en Lies. Die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we, zoals we dat elke week doen, terug even verwennen, want het is weer om tijd voor ons vertrouwde vaste wekelijkse item, de tijd van toen. En vandaag, beste vriendenluisteraars, draaien we de knop van onze muziektelitijdmachine terug naar 1969. Het jaar toen het liedje Liefdesverdriet van onze keizer van het Vlaamse lied Arthur Blankaert, alias Wiltura, een hele grote hit was hier in Vlaanderen en de Lage Landen.

En deze 38e aflevering van dit programma in 2026 is alweer een feit, vrienden. We gaan hier dan ook verder plaat gaan poetsen en plaatsmaken voor de komende radiocollega's. Wat het uurwerk zegt me dat het voor mij tijd is om afscheid van jullie te nemen. Beste vrienden, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Heel tof en fijn dat u er allemaal terug bij waren. En maak er alvast nog een gezellige week van. En veel plezier met wat je nog gaat doen. En ook voor straks heel, heel veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij uw lievelingsradio. En u weet het, hier zit je goed, hè? Bij leven en welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week. Zelfde tijdstip en dat voor een nieuwe editie van deze favoriete muziekcollectie. Hou het gezond voor jezelf en uw medemens en probeer heel veel te genieten. En blijf zeker aan het toestel hier luisteren naar deze fantastische, formidabele radio. Want er komt nog heel veel op jullie gehoor af. Heel graag tot volgende week en carpe diem, hou jullie goed, hè.

0: Goedemorgen luisteraar, het is wederom zondag en voor je het weet is de week alweer voorbij. En we zitten in september en daar trapten we ook mee af Earth, Wind and Fire met het nummer September. En Wim is ook weer van de partij, die zit alweer achter de knoppen.
1: Ja, ja.
0: En ik zit achter de micro en we zitten alweer lekker aan de koffie en de thee en we hebben lekkere koeken erbij. Dus volgens mij gaat het goed komen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch. Also, welcome to my listeners on this Sunday morning. And we have a nice playlist for you. And I hope you will enjoy it. En je hoorde wat ik al zei, Earth in the Fire. En dat is een Amerikaanse band die disco, soul, funk en jazz maakt. En met deze track kwam uit in 1999. En dat was tevens de opener van deze week. Oké, het is nog vroeg. Dus we gaan beginnen met een rustig nummer. En dat wordt een track van Sade. En Sade is de naam van de zangeres en tevens de naam van haar band. En naast zangeres is zij ook singer, songwriter, componist en muziekproducent. Hier is het nummer Your Love is King van Sade.

Ja, dat was Casey en de Sunshine Band. Ze hebben veel hits gemaakt. En deze week heb ik gekozen voor I'm Your Boogeyman. En dat was een track uit... Even kijken hoor, moet ik even kijken. 2000... Nou, ik kan het even niet vinden, excuses. Maar Casey en de Sunshine Band is al heel lang actief. Het is een Amerikaanse discoband. En ze zijn nog steeds actief. Je hoorde niet het origineel, maar een remix. Dus dit is wat anders, dacht ik zo. En Wim zit achter de knoppen. En ik zit achter de micro. En we gaan naar Odyssey. Die hebben ook heel veel hits gemaakt. En deze is Don't Tell Me, Tell Her.

Ja, dat was een klassieker uit jouw speaker, de Golden Oldie van deze week. Heb ik gekozen voor Ma Guy en gezongen door Mary Wiles. Oké, nou, dat was de Golden Oldie. Het is een vast item in dit programma. En als je net je radio aanzet, welkom en leuk dat je er ook weer bij bent op deze vroege zondagochtend. Iedere zondag te beluisteren op jouw favoriete radiostation en wereldwijd. We gaan naar de andere vast item, dat is het discoblok. En dat bestaat uit twee tracks en meestal kies ik of een Italo of een dance of disco. En deze week heb ik gekozen voor een nummer van Gino Staccio. En die heeft ook heel veel bekende hits gemaakt. En deze week is dat geworden Dancer.

0: Ja, dat was de tweede track van het discoblok. Dat waren de Mary Jane Girls met In My House. Nou, ik wil vragen, Wim, heb jij het een beetje naar je zin in dit huis?
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Ja? Heb je er een beetje zin in om deze vroege zondagochtend?
1: Nou ja, het was wel van vroeg weer vanochtend. Maar als je naar de microfoon in het mengpaneel zit, is dat...
0: Dan gaat het vanzelf, toch?
1: Daarom.
0: Ja, oké. Okay. Dan heb je nog wat aan je dag, toch?
1: Ja, absoluut. Heb je een lange dag voor de boeg. Dus dat,
0: zo is het.
1: Goed.
0: Ja. Oké, okay, nou, we gaan verder met onze playlist. Ik doe eigenlijk nooit een Nederlandse band. Maar deze kwam voorbij. Ik denk, nou, dat is toch wel eens leuk om deze te draaien. Ik heb het over de Time Bandits met Live It Up.

0: Ja, we zijn er. Ja hoor, we waren druk aan het praten over de muziek en dat soort dingen allemaal. Maar we gingen van 1981, van de Time Bandits, gingen we naar een andere, heel ander genre van Garrett Emery. It's All About You. En ja, als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En ja, het is muziek uit alle tijden, voor diverse, met diverse genres. Dus ja, mijn motto luidt eigenlijk dat het voor ieder wat wils is. Dus als je net inschakelt, zeg ik welkom. We zijn toegekomen aan het vaste item Tune of the Week. We gaan nog even door met nou, een beetje dance. Ik weet niet of jij ervan houdt. Wim, hou jij een beetje van die trance moves?
1: Ja, hou ik ook zo van. Ja,
0: ja, je was toch een beetje aan het swingen, zag ik.
1: Ja, zeker. Ik was de hele studio in de rond te dansen.
0: En dat op zondagochtend. Ja, nou, ik hou er ook van hoor. Maar ja, het is voor ieder wat wils. Dus de ene keer doen we wat jazz, de andere keer wat meer dance. Dus iedere week is weer verrassend. Wat ik al zei, we gaan verder met een trance track. En die is van Ashley Wallbridge en het nummer is Harmonies.

hit geweld van Ashley Walbridge gingen we Back to Slow met Al Jarreau. En dat was We Are In This Love Together, een track uitgebracht in 2010. En jawel, deze meneer heeft 7 keer een Grammy gewonnen. En het is een Amerikaanse jazzzanger. Nou, je hoort eindtune. We zijn er doorheen, het uur is weer voorbij. En ik hoop dat je genoten hebt van dit uurtje met muziek uit alle tijden, diverse genres. Dus voor ieder wat wil, zoals mijn motto luidt. Listeners all over the world, so nice you were listening to my show on this Sunday morning. I hope you enjoy the music and I hope you will next week listen again to Good Morning Sunday with Simone. Ik wil Wim bedanken voor de techniek. We hebben lekker gebabbeld en lekker koffie en thee gedronken met lekkere stroopwafels deze ochtend. Dus mensen, ik zou zeggen, heb een fijne zondag en we gaan eruit met een track van LaToya Jackson. En dat is een funky nummer. En dat is If You Feel the Funk. En ik zeg een hele fijne zondag. Bye. Ciao. Adios.

die echte authentieke country muziek. Onverwoestbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anja. En wij maken hier plaats voor andere deutjes en zijn.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.
3: Dit is

gezellig er ook weer mee bent natuurlijk. Ja, deze zondagmiddag iets over 12 uur geworden. We zijn er weer. We zijn weer van start gegaan met de lunchbreak voor deze week natuurlijk. En we begonnen met Jimmy Somerville natuurlijk. En You Make Me Feel Mighty Real. Ja, inderdaad wel hier op jouw fantastisch radiostation. Want het radiostation, wel weet je dat al. Het is er 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal helemaal gratis. En voor niets voor jou op de radio. Hier zijn de Bee Gees, Night Fever. Ja, tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio natuurlijk. En we gaan weer lustige, lekkere plaatjes draaien voor je. Wat je ook doet, doe het goed. Het is weekend. En geniet ervan, zou ik zeggen. Hier zijn ze, de Bee Gees.

in de jaren 80 waren, is de tijd gebleven. Met de Bee Gees natuurlijk en John Travolta natuurlijk en de Night Fever, die prachtige dansfilm. Ja, inderdaad wel. Maar het is zondag vandaag, dus lekker niets te doen. Lekker lui hangen in de zetel en radio luisteren en nu en dan een pilsje drinken. Dat kan natuurlijk allemaal. Het mag ook natuurlijk als je niet meer met de wagen moet rijden. Want alcohol en verkeer, dat kun je natuurlijk niet maken. Hier is de laatste nieuw van Lost Frequencies en Live It All.

En dan kun je dat zo hebben als je op straat loopt en je ziet iemand dat je zegt, ja, ik ken die van ergens, maar ik weet niet meer van waar. En natuurlijk, ja. En Taylor Swift heeft daar lekker op ingespeeld natuurlijk met deze song. I knew it, I knew you. Ik wist dat ik, ja, dat ik je kende. Zo moet je een klein beetje vertalen natuurlijk. Hè. Zondagmiddag. Smakelijk eten als je aan tafel zit in ieder geval. Of wat je ook doet, wel doe het zoals het hoort. Hè. Hier is Queen. Somebody.

Klein beetje bombastisch misschien wel, hè? Ja, inderdaad wel, maar toch altijd leuk om terug te horen natuurlijk. Deze van Queen en Somebody to Love. Ja, ik kan me wel een klein beetje voorstellen dat je nu met je geliefde aan tafel zit lekker te eten hier deze zondagmiddag. En in ieder geval, laat het je smaken met de muziek van Joof, de Free Radiostation. Als het ware, wel, dan smaakt het nog een stuk beter natuurlijk, want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En ik mag daarvan 1 uurtje lekkere muziek draaien hier op de radio natuurlijk. Hier is Fleetwood Mac met Dreams. En dat mag natuurlijk ook, hè. Dromen op een zondag. Ja, dagdromen als het ware.

0: Nou, de naam van die band leeft wel een dekentje om onder te krijgen. Inderdaad wel, Blue Suede, zo noemden ze zichzelf, Blue Suede dus. En dan met hun Hook It On A Feeling.
1: Ja.
0: Het gevoel, het goede, lekkere gevoel, gewoon vasthouden zou ik zeggen. En ja, lekker genieten op een zondag. Hier is Manfred Mann's Earth Band, Blinded By The Light.

Inderdaad, tegenwoordig mogen de nieuwe auto's de lichten niet meer een tegenlegger, zoals ze zeggen, gaan verblinden. En is het verplicht van speciale lampen te gebruiken. Goed, dit allemaal gezegd zijnde. Manfred Mann's Earth Band was dit natuurlijk en Blinded by the Light. Ongeveer 12:30 geworden, hele bijzondere goede middag, moest je pas afstemmen. Dit is jouw radiostation. En hier is Abba. Knowing me, knowing you.

0: 48 uur per dag. 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.
1: Dit is Patrick Jacobs. Hey!

Dank inderdaad, She's a Rich Girl. We kennen natuurlijk Daryl Hall en John Oates uit. Het is tijd geworden voor de nummer 1 van dit moment. En hier is Shakira en Die Die.

Dan had ze nog die nummer 1 hit vast kunnen houden. Niet zo lang meer, denk ik. Hè? Want ja, het voetbal is al een klein beetje voorbij natuurlijk, de wereldbeker. In ieder geval Shakira en Burna Boy. En dit allemaal met hun die. Ja, inderdaad wel. Zou een kinderliedje kunnen zijn natuurlijk. Hè? Zo gemakkelijk is het om mee te zingen. Justin Timberlake, Sexy Back. Goedemiddag, het is zondag.

0: En de man als het over het werken gaat, samen met Miley Cyrus, maken ze er heel veel reclame voor natuurlijk. En Justin Timberlake en Sexy Back.
1: You ready?
0: De hits vliegen deze zondagmiddag rond je oren tot het eerste van 1 uur hier met de lunchbreak natuurlijk. En inderdaad wel. En we hebben nog een heleboel lekkere plaatjes voor je klaarstaan, dus stay tuned. Maar ook na 1 uur natuurlijk lekkere programma's hier op jouw station. En hier is muziek van Alan Parsons en dit al met zijn Eye in the Sky.

het is altijd goed om de juiste reflex te hebben natuurlijk. Hè. Duran Duran, die mannen hadden dat heel goed begrepen natuurlijk. En dat allemaal hier op jouw zondagmiddag natuurlijk op jouw fantastisch radiostation met de lunchbreak. En die loopt van zondag tot en met vrijdag. En morgen zijn we er weer natuurlijk met alles erop en eraan. Het 6 hangenminuutje zoals gewoonlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is Cyndi Lauper, All Through the Night. Ja, All Through the Night, ook zo. Lekkere muziek op je radio.

Inderdaad, als je hem graag volgens hebt, wel, dan heb je er hier eentje aan de haak geslagen natuurlijk. Hè. Cyndi Lauper en All Through the Night. Namen die wel weet van aanpakken s'nachts. Inderdaad wel, moet je maar eens even naar haar andere hit luisteren. En als ik zo even naar de klok kijk, wel, dan is het hoog tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen ben ik er weer hier op jouw station met een nieuwe aflevering van The Lunch Break met alles erop en eraan. Hier is nog eventjes Roxy Dekker. Roxy Dekker, dus ja, inderdaad wel. Tot morgen. Bedankt op de luister. Maak er nog een mooie zondag van. En stay tuned.

0: Lancering! Nu de Belgische top 20.
1: Iedere week de hits van bij ons met
0: Peter Babbelaar. Alleen mega monsterhits. Kijk
2: op. Hey, een hele goede zondag en welkom bij onze Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zit ligt of gezellig aan het brunchen bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 38. We hebben weer een leuke mix deze week. Er zijn ook 5 nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Is die van Milk Inc. en The Medicine, heeft 17 weken meegedraaid. Ook Judith, I'd Love To Be In Love, heeft 11 weken meegedraaid. En ook Laura Tesoro met Plastic Paradise heeft het na 9 weken begeven. Ook Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo is er na 13 weken gewoon terug uitgebonjourd. En ook Sam Horis met zijn racht heeft het na 11 weken begeven. We hebben 6 stijgers en 5 dalers die deze week weer plaats moeten prijsgeven. Het is dus voor sommigen weer een bloedbad geworden. En ook deze week is de hele top 3 door elkaar geschud. En hebben we weer een nieuwe nummer 1. Natuurlijk wie het is gaan we nog niet verklappen. Maar het begint zo een beetje traditie te worden. Blijf dus zeker luisteren naar, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens hoger kunnen staan dan je denkt. Ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Ik zou zeggen, zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top. En we gaan meteen beginnen met een daler op 20. Daar gaat hij 2 plaatsen blaak in de 13e week. Ik heb het woord Bart Kuil en hij is...

0: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
1: Nummer 19. Nieuw.
0: De Belgische top 20.

0: staan.
1: Deze week onze niet binnen op een 19 re-entry. Daarna we daar. En dat voor de tweede week. De stilte van de stad, die gaan we nooit vergeten natuurlijk. En op 17 hebben we ook een nieuwe. Het is Matthias Mesmans. En die heeft het over Elp, Heb en Vloed. En normaal gezien...
2: Nieuw. De Belgische top 20.

één week afwezigheid zijn ze terug, onze Romeo's. Opnieuw re-entry binnengekomen op 17 en dat in de 16e week. En ik zag jou maar even. En onze volgende blijft staan en op 16 in de 16e week. Ik heb het over Camille.

0: Belgische top 20.
1: Geen gezeur.
0: Alleen de crème de la crème van het moment.
1: Keer op keer.
0: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het wordt elke week een feest met Peter Babbelaar. De show die knalt.
2: Nummer 15.

0: Hij gaat er deze week twee plaatsen op achteruit en tot in de 14e week. Niels de Stadsbadder, alles staat gewoon in vuur en vlam. Gaan we niet vergeten. En onze volgende, die gaat de drie plaatsen de goede richting uit. Komt zo 14 in de 9e week. Ik heb het over Viertak en ze hebben het nog steeds over de Schat van de Wind.
1: Nummer

Sjouke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: en gaat er deze week eentje de goede richting uit. Komt op 13 in de 9e week. Het is Aaron en vergeet nooit waar je vandaan komt. Gaan we zeker niet doen. En op tal hebben we nog een nieuwkomer. Het is Judith. Eentje uit, eentje in. You did not sign up for this.
1: Nieuw. De Belgische top 20.
2: Nummer 12.

0: Belgische top 20.
1: Het ultieme hitoverzicht.
2: De grootste hits van nu.
1: Met Peter Babbelaar.
3: Nummer 11.
2: Nieuw. De Belgische top 20.

0: Het is deze week onze oogste nieuwkomer op 11, Line de Dal. En de schaduw van jezelf, die heb ik eigenlijk ook nog zelf niet gezien, maar... Het moet bestaan, want anders maken ze daar geen liedjes over. En op 10 blijft hij staan. En dat in de tweede week, Bart Peters. En we zijn er natuurlijk altijd mee bezig.
1: Nummer 10.

0: waar, het is niet mogelijk.
1: Een exotische vrucht van over het water.
2: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
3: Nummer 9.

0: Deze week blijft hier aan op 9 en dat in de 14e week. Ik heb het over Lost Frequencies en Live It All. Is benieuwd wat hij de komende weken nog gaat doen. Maar ook onze volgende gaat de 5 plaatsen omlaag. Komt ze op nummer 8 en dat in de 13e week. Ik heb het over Basera en All Because of You.
1: Nummer 8. Morning light.

en gaat er deze week eentje de goede richting uit. Komt zo op 7 in de 15e week. Onze Berre met de Yesterday Today Tomorrow doet hij het bijzonder goed. En onze volgende die blijft staan op 6 in de 7e week. Ik heb het over Bazaar en ooit komt er een dag.

de eeuwige tweede. Ja, ja, Maxime en Babette. Ze gaan er in deze week eentje naar beneden. Komt zo op 5. Dat in de 30ste week. Hoe dan ook, ze blijven dalen tegenwoordig. En onze volgende gaan er eentje de goede richting uit in de 14e week. Inderdaad, de zomerhit K3. En het is nog steeds die Oh Ja Lelea.

0: van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.

0: Vier plaatsen gaat hij de goede richting uit. Komt op nummer 3 in de 20e week. DJ Legends en Milo en Forever Young. Volgens mij hebben ze een hele grote hit te pakken. En dat hebben we er nog gezegd. En onze ex nummer 1 staat nu op 2 in de 15e week. Ik heb het natuurlijk over Meteor. En hij heeft er nog steeds over die nooduitgangen.
1: Nummer 2.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Ja, hij heeft de duimen moeten leggen. Hij is gedaald. En van mij hebben jullie nog één zaak te goed in deze week 38.
1: De Belgische top 20.
2: De op in een noosdop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, het complete overzicht van onze Belgische hitparade. Op 20 gedaald, Barkel met Zot Verliefd. En op 19, dan weer gestegen. Een re-entry, Dada Winner en de stilte van de stad. Op 18 niet binnengekomen, Matthias Mesmans met App en Vloed. En op 17 ook re-entry niet binnengekomen, de Romeo's met Ik zag jou maar even. Op 16 blijven hangen, Camille met Nu dat je weg bent. En op 15 gedaald, Niels de Stadsbadder met Vuur en Vlam. Op 14 dan gestegen, Viertakten met Schat van de Wind. En op 13 ook gestegen, Aaron met Ik vergeet nooit waar je vandaan komt. Op 12 niet binnengekomen, You did not sign up for this. En op 11 onze oogste nieuwkomer, Line de Douw met De schaduw van jezelf. Dan weer blijven hangen op 10, Bart Peters met We zijn ermee bezig. En ook blijven hangen op 9, Lost Frequencies and Live It All. Op 8 gedaald, Basera met All Because of You. En op 7 ook gestegen, Berre met Yesterday, Today and Tomorrow. Dan weer blijven hangen op 6, Bazaar met Ooit komt er een dag. En gedaald op 5, Maxime en Babette. En oeh, dan ook. Gestegen op 4, K3 met Die zomer van Oja Lele. En op 3, DJ Licious en Milo met Forever Young. Onze ex-nummer 1 staat tegenwoordig op 2 met de Meteor en die nooduitgang. Dat wil zeggen dat op nummer 1 in 18e week Aaron Blommaert en Zoa Levi staat met Die tranen van God. In totaal staan ze 8 weken op het hoogste schavotje. Ziezo, ik ben zo'n beetje uitverteld. Het is hoogste nood, want als je het hoort, er zaten wat foutjes in op laatste. Voilà, volgende week is een nieuwe aflevering. Zijn we aan week 39. Wil je weten wat je favoriete artiest gedaan heeft? Moet je maar gewoon afstellen op je favoriete radio.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20. Nummer.

en welkom bij het laatste zomerweekend. Je hoorde Vrouwtje en het singeltje dat vorige week uitkwam. Geen rem. Straks muziek van Armin van Buuren. David Guetta. Maar ook Alan Golding.

0: is er nog nieuwe muziek in deze aflevering. Met straks muziek van Babette Black Party en uit Nederland, Armin van Buuren.
1: Nederland, dendert uit je speakers.

0: En straks muziek van Carol en Danique. Maar er was op een hele rare dag, overigens woensdag, was er Europa League. En AZ moest aantreden tegen Sunderland. En ze verloren met 1-0. Dat is minder. Maar ja, beter dan verliezen met grote cijfers. En er is muziek van David Guetta.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohamed K.

Er is muziek zometeen van Duff samen met Imani en Rhea. En er is muziek van Dave Kushner. En hij is terug van weg geweest. Hij heeft ook een nieuw album. The Maud Kennedy. Hitler. 2.0.

David Kushner. Oh ja, er was Europa League donderdag. NEC moest afreizen naar Italië. Juventus was de tegenstander. Hadden ze net zo goed schriftelijk kunnen afdoen. Want ze verloren maar liefst met 5-0. 2.0.

0: En het is muziek van straks. Ellen Goulding. En Cillian Romney. En nu, Ilke Klein.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland

0: muziek van Alan Golding, het Chili Rondi. En nu eerst Ilse Klein.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Vorige week had ze een nieuw singeltje, de week daarvoor ook weer. Dus je kan zeggen dat zij single nummer 3 heeft uitgebracht, Alan Golding. En dan Ben Sanders, deze week werd hij vermist. Iedereen ging zoeken en ze vonden hem in een recreatiepark in Arnhem helemaal alleen. En Ben Sanders kennen we van zijn eigen tatershop in Arnhem. En natuurlijk van zijn muziek. Hij deed mee aan The Voice of Holland in 2011. En die won hij ook. Tot zometeen. Nieuwe muziek in het week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.

welkom in het twee Miss Montreal. En er is muziek straks van Isabel Usher. Er is muziek van Fontaines. En dat is overigens single nummer 1. Maar er is muziek van Bankzitters. En dit keer zingen ze niet alleen. Hitler. 2.0. Zet hem.

Fontaines. Dinsdag was het Prinsjesdag en dat betekende de troonrede. Dat betekende ook een heleboel leuke hoedjes. Vooral de dames dragen ze. En natuurlijk, het stond helemaal vol, omdat iedereen wilde kijken naar het koninklijk paard. En niet te vergeten, er waren ook protesten. Ja, van boeren die hooi in de fik gingen steken. 2.0

0: Straks muziek van Kulas. Samen met Antoon overigens. Dat is de muziek van Rose. En woensdag en donderdag. We hebben gedebatteerd. Want dat was het tijd voor de algehele politieke beschouwingen. Maar wat heeft het opgeleverd? Helemaal niks. We weten helemaal niks. Nee. Gaan ze deals maken met links of gaan ze deals maken met rechts? Dat was woensdag en donderdag de grote vraag. Mijn antwoord komt er nog niet. Dus het hangt ergens boven de markt. En er is muziek van Mau P.
1: Nederland. Dendert uit je speakers.

zometeen muziek van Equals. I am Aisha. Deze week was het groot feest voor Pokémon fans. Je weet wel, gotta catch them all. 30 jaar. En er zijn hele nieuwe kaarten. En later worden het collectors items. En dan zijn ze al heel veel geld waard. Maar, ja, er is ook nog nieuwe muziek van Frank van Etten.

0: Maxima was daar ook. En de koningin zei dat ze zelf ook boodschappen deed bij de HEMA. En toen vroeg iemand, ja, maar wat koop je dan? Toen zei ze, dat hou ik voor mezelf. Nu John Legend.
1: Hip-hop 2.0.

0: En straks nog muziek van Monique Smit. Kings of Leon komen ook nog eventjes. Maar de komende tijd is er geen eredivisie, want er zijn verplichtingen elders. De bondscoach van Duitsland maakte een selectie bekend. Maar wel uitstaande 44 spelers. Ja, zegt hij, want dan kan hij kiezen. En de eerste wedstrijd is aanstaande donderdag. En dan is het Nederland tegen Duitsland. En nu nog muziek van Nothing But Thieves.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: zomer. Aanstaande maandag is het 21 september en dan is het officieel herfst in Nederland. Maar we krijgen nog wel een aantal zomerse dagen. En daarna is het officieel voorbij. Maar dan gaan we nog zien of het echt zo is. In elk geval, het zit erop. Aanstaande weekend weer een nieuwe aflevering. Maar er is nog muziek van Kings of Leon.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. De vlieger maakt je zo weer helemaal blij. Want hij heeft hier lekkere plaatjes bij.
3: Hitladder.

Jacques Brel, een beetje de bewaker van de tramhalte. Madeleine, we begonnen meteen met een Madeleintje. Lekker voor bij de koffie of voor bij de thee uit een tijd van lang, lang, lang, lang, lang geleden. So far, far away. Uit de 70s is dit Slade. Welkom.

Uit 1974, Sleden Far Far Away. Ja, waar zijn ver, ver weg van de deftige beschaving tegenwoordig. Als de president al overweegt om de nationale harde in te zetten tegen zijn eigen bevolking die niet eens is met zijn beleid. Zo staat Chicago ook op de planning. Waar gaan we naartoe? Paper Lace.

0: People Lies in the Night, Chicago Died. Let wel, dit is een fictieve plaat. Het gaat niet over echte gebeurtenissen. Voorlopig toch nog niet.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag. Zodat je gelukkig leven mag.
0: Het citaat van de dag komt uit het boek van Tom de Prest. Where you place your attention is where you place your energy. Laat onze energie dus steken in een beetje hoop met Eddie Grant. Give me hope, Joanna.

0: Uit het album File on the Rock is het Eddie Grant en Give Me Hope, Joanna. Tijd om mee te zingen uit volle borst
1: met
0: de Nederlandstalige meezinger van de week.
1: Oh, gezellig.
0: Oh, dat is iets voor jou, Truus, met je dekuppie. Uit volle borst meezingen met de man van de strompen, de smurven, vader Abraham, het kleine café.

0: via Gardner, vader Abraham, het kleine café aan de haven. En uit dat kleine café aan de haven, uit die jukebox, hebben we dit geplukt. Een speciale versie van de Hound Dog van Elvis Presley. Het is namelijk een live versie. En je hoort zo de hillende, tierende meisjes door de plaat heen.
1: Nothing but a hound dog, a hound dog.

0: zeer geslepen dame. She got diamonds on the soles of her, the soles of her shoes.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden. In de Hitladder met Peter de Vliegen.
0: En niet zomaar een cowboy. De man die de country music naar het Europese vasteland bracht. John Denver, The Lady and the Cowboy. Al is het in de titel erg andersom, maar ik vond het beleefder om eerst de lady te zeggen. Hè? Mooie plaats bij de Hitladder.

The Lady and the Cowboy, John Denver. Ik vraag me af, hoe die zoenen, hè? Want ik denk dat zo'n adem van een cowboy niet echt fris ruikt. Nu ja, iemand kussen in de donkerte die lelijk is, dat gaat nog. Kan zelfs lekker zijn, denk ik dan toch, hè? Maar een stinkende adem kun je niet verbergen in de donkerte. Kiss Me in the Dark, de Randy Rogers Band.

0: volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.
1: Een lekker kruidenweetje of een toverspreuk maken de hitladder nog meer leuk.
2: En vandaag hebben we niet geopteerd voor de toverspreuk, maar wel voor, inderdaad, Tist, onze amateurist, onze amateur herborist, ik ben helemaal de draad kwijt. Dat is helemaal niet erg, Peter, een grapje op zijn tijd, kan altijd, als het maar niet te veel wordt, hè, Peter? Nee, maar het was echt niet met opzet, Tist. Goed, waarover wil je het vandaag hebben, Tist? Wel, Peter, over de meidoorn. Ja, dat is de tijd van het jaar voor, hè, Tist. Zeg, Peter, heb je gedronken misschien? Water, je kent mij, hè. Ja. De meidoorn trouwens, Tist, is dat de familie van de doorns of de distels of weet ik veel wat? Nee, helemaal niet, Peter. Het is familie van de rozen zelfs. Ah, dat blad is toch helemaal anders. En rozen, ja. Maar goed, als jij het zegt, is het... Ja, Peter, dus de meidoornboren of de meindoornbes. Wat voor soort boom is dat? Dat verliest blaadjes zeker in de herfst. Inderdaad, Peter, het is een kleine bladverliezende struik met witte bloempjes en rode bessen. Inheems Europa en Azië, maar wordt natuurlijk in vele delen van de wereld gekweekt, hè. Goed, maar zelf kweken gaan we dat niet per se doen, want het groeit toch op frequent, hè? Inderdaad, Peter. En het wordt al eeuwenlang dus gebruikt op de traditionele wijze, hè? Vanwege zijn goede eigenschappen, hè? Bijvoorbeeld goed voor hart- en bloedsomloop. Ja, zoals de boter, hè? Die naam gaan we niet noemen. Het heeft iets met verkeerslichten en zo. Peter, ik snap volledig wat je bedoelt. Waarom is die meidoorn dan zo gezond wel? Het is antioxiderend en ontstekingsremmend. Dus zeer goed. En heeft ook cardiovasculaire eigenschappen. Ja, een heel mooi woord voor mensen die graag dat spel spelen met die cijfertjes en die dingen waarvan ik nu niet op de naam kan komen. Peter leidt de hele boel af. Dus het is wel serieus, hè, die kruiden. Hè? Ja, inderdaad, het is zeer zeker. Dus is dat eigenlijk wel bewezen van die, ja, want we kunnen wel zeggen, cardiovasculaire aandoeningen? Ja, Peter, zeker bewezen tegen de hartaandoeningen, zoals hartfalen, pijn in de borst of onregelmatige hartslag. Zeer goed, en dan neem je dat in die meidoorn. Wel, Peter, als thee, tinctuur, capsule of extract, niet langer dan 6 weken gebruiken, zie ik op je blaadje staan. Inderdaad, Peter, je hebt dat goed gespiekt. We kunnen het niet genoeg benadrukken, niet langer dan 6 weken achtereen gebruiken. En nog iets. Zijn er mensen die het niet mogen nemen? Wel, er kan interactie zijn met bloedverdunners. Dus ik zou het niet samen nemen met bloedverdunners, Peter. Ja, dan gaan we dat zeker niet doen. En zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven ook niet zeker. Inderdaad, Peter, dat heb je niet gespiekt van mijn blaadje, maar het is bij veel kruiden en medicijnen zo uitkeken geblazen. Ja, inderdaad. Dus dankjewel, Tist, voor al deze mooie tips weer. En laten we doen zoals luif kruiden gaan zoeken. Schoenen uit, botten aan. Ja, maar Peter, nu is het redelijk droog. Ik kan met je schoentjes aan ook, hoor nu. Ja, luif dus met deze heerlijke mooie plaat. Dankjewel, Tist.

Ja, shoots out, boots on. Het zijn natuurlijk niet die botten en die rubberen laarzen om het veld in te gaan. Dat had ik een beetje verkeerd ingeschat. Maar het zijn gewoon die fuck me laarsjes aan. Oei, oei, oei, ik werd gemist van knopje. Het moest eerst dit hier zijn, hè. Wacht even. Tijd voor popcorn. Ja. Oh, gaan we naar de bioscoop. Voor mij dan graag een beetje popcorn met zout. Voor mij met suiker. Voor mij met beide. Het is de popcornblaad van de week. Oh, dat is ook leuk. Bij de Hitladder. Ja, Nick Charles die wacht op het juiste potje op zijn popcorndekseltje. Of omgekeerd, the right girl.

Ja, het is wat improviseren nu mijn pc gecrashed is tijdens de uitzending. Moet ik me behelpen met cd's en USB-sticks, maar lukt wel. Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: Meow.
1: Christina Aguilera. En na zolang in dat flesje gezeten te hebben, moeten we een beetje lichaamsbeweging hebben, hè? Met de Village People kan het perfect met de YMCA.

Ah, je weet het, ik heb het niet voor van die voorgeprogrammeerde dansjes, maar dit lukt me nu nog wel. Let's YMCA van The Village People. En daarmee is ook een einde gekomen aan deze hitladder. Vrienden, dankjewel voor het luisteren. Blijf luisteren naar deze fantastische radio. Bye bye. Ik graag tot volgende week voor een nieuwe, splinternieuwe hitladder. Bye bye.

0: Arnold en Ace.
1: Look out!
2: Vlaanderen, Nederland.
3: Hey iedereen, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van Vlaanderen, Nederland hier op de radio. Opener vandaag Jeroen van Zelst. En ja, liefste wens. Ja, dat is uiteraard deze editie met Arnold achter de praatpaal. En Vlaanderen, Nederland hier vandaag. Nu tijd voor deze oude klassieker van Jan Thijs. Een dusjeshoe van mijn dromen. In een kleedje van Pierre en Jana Adams.

0: Rutte de Neve in Vlaanderen Nederland met de allereerste keer. Vlaanderen Nederland nu met Gwendolina uit Nienhoven. En als ik met je dans.
1: Vlaanderen Nederland, de mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

Verliefd zijn van Philip Daze en Aurélie, gevolgd door Als de dag van toen van William van Dijk. En zo net nog Danny de Rover met Ik voel je hart. En dan nu terug de tijd in met deze van Saragossa en Jimmy Frey. Vlaanderen-Nederland hier op de radio met alweer deze klassieker.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
2: Vlaanderen, Nederland, de mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

0: Melissa Smilde en slaap jij vannacht maar op de bank, schat. Langzaam naar het einde alweer van dit uur Vlaanderen-Nederland hier op de radio.
1: Vlaanderen-Nederland, de morgen.

natuurlijk allemaal weer een hele goede zondagavond. Net over de klok van 6 uur en tot 9 uur zijn wij weer bij je. Met die heerlijke muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Ik heb het over de classics op zondag.

Collega's voor mij, dankjewel voor het geweldige programma. En die gaan nu lekker aan de maaltijd. Hè? Ja, die gaan genieten van een lekker bordje eten. En ik weet niet wat jij doet, of je het al op hebt, omdat je zit te eten. Als je nog zit te eten, wens ik je natuurlijk een smakelijk eten. En als je het net op hebt, een hele goede bekomst. Nou, natuurlijk ook vanavond weer de vaste onderdelen, de One Day Fly. De eerste single van... We hebben de themasongs. Natuurlijk de cover en het origineel. En zo rond 8:45 eindigen.

plaat van vorige week blijven liggen. Die gaan we straks nog draaien. Dat is voor Rudy, maar dat hoort hij straks allemaal wel.

Geweldig mooie plaat van John Farnham, een nummer uit 1987. En je hoorde You're the Voice. Dat is ook zo'n nummer wat je in de auto heel hard mee kunt zingen. Dan raad ik je wel aan om het raampje dicht te houden, want mensen op de trottoir gaan je toch vreemd aankijken. 1987 zei ik al, dat was het jaar dat die plaat in de top 40 binnenkwam. Dan ga je een kleine 20 jaar terug in de tijd, kom je uit 1967. Drie broers woonachtig in Australië, geboren in Engeland. Je hebt het over de Bee Gees. Brachten toen deze plaat uit. Here is To Love Somebody.

heerlijk is dat de Bee Gees 1967. And to love somebody. En we gaan naar 1980. Kom ik uit bij de Nitty Gritty Dirt Band. En dan wat ze samen maakten met Linda Ronstadt. Voilà. An American Dream.

Lekker platenstad van de Nitty Gritty Dirt Band samen met Linda Ronstadt. Je hoorde Voila, An American Dream. Als je net pas inschakelt, een hele goede avond. Dit zijn de Classics op zondagavond. En tot 9 uur ben ik bij je op jouw meest favoriete radiostation. Inmiddels alweer 6:15. En voor je klaar heb ik een mooie plaat van Tina Turner. Here is the best.

van Tina Turner, The Best, hoorde je. Laat die uitkomen in 1989, Amerikaanse zangeres. Helaas niet meer onder ons, overleden in Zwitserland, want daar woonde ze. De laatste jaren van haar leven tenminste wel. Heeft ook niet zo'n heel makkelijk leven gehad, hè? Nee. Werd ontdekt door Ike. En Ike die had het goed met haar voor. Alleen zijn handjes zaten wat los en... Nou ja, toen was het verhaal wel bekend, denk ik. Tina Turner, man, man, man. Wat een zangeres was dat. Helemaal geweldig. Over niet meer onder ons gesproken. Freddie Mercury, hè? Je kent hem wel van Queen. Een stem die je herkent uit duizenden. Tenminste, dat vind ik. Dit is een mooie plaat uit 1984. Queen.

Lekker is dat een mooie plaat van de Queen en de Radio Gaga. Eens even kijken. Hey, kan wel. Goedenavond. Ja, dat doen we zometeen wel. Wil je een mooie plaat draaien voor iedereen die zit te luisteren? Dat zeggen Henk en Wil, want daar zijn we weer. Ja, zo beginnen ze dan het WhatsApp-bericht. Altijd leuk om te horen. Graag een plaat voor iedereen die luistert. Het nummer van Suzy Quatro en Singing with the Angels.

0: Suzy Quatro. Getiteld Singing with Angels. Plaat werd aangevraagd door Henk en Wil.
1: Has left the building.
0: Ja. Het was speciaal voor iedereen die zit te luisteren naar de Classics op zondag. En Bobo zegt, Carlo, zou jij Prince willen draaien in de Purple Rain? Ja, natuurlijk wil ik dat. Geweldige plaat is dat. Oké, nou is al niet meer onder ons. Jongens, wat gaat dat snel? De Purple Rain.

sofra. Lekker een beetje genieten van de muziek vanavond hier. Zometeen een hele mooie plaat van de Dire Straits.

Lekkere muziekje van Mark Knopfler en de jongens. Dat van de Dire Straits. And money is for nothing. Als straks natuurlijk ook nog de eerste single van. Maar dat doen we naar de plaat die eraan zit te komen. Want ja, wat zal die eerste single van dan zijn? Ja, de koffiejuffrouw die zit hier in de studio. En die doet met haar handjes zo'n teken van rustig, jongen. En je weet het, ik luister altijd naar haar. Goed, we gaan verder met de muziek. Een plaat van een band afkomstig. Oh ja, en ik heb ook koffie gehad. Jongen. Ja, dat moet ik zeggen van haar. Slaap met een grote plank achter me. Nou, het hoeft niet, zegt ze, maar... Ja, dus toch. Hey, ik heb een mooie plaat voor je klaarstaan van ABBA. Hier is

heb even heerlijk genoten van de koffie. Wat kan dat lekker zijn, zeker weten. En wij zijn toegekomen aan de eerste single van. Daarvoor heb ik een mooie plaat van de Flying Pickets. Het had ook wel een one-day flightje kunnen zijn. Hè? Ja, had makkelijk gekund. Deze plaat is uitgebracht in 1983. Het is getiteld Only You.

Heerlijke muziek van de Flying Pickets, je hoorde Only You. En ze waren vandaag te gast bij de eerste single van. Dus even kijken, vorige week kreeg ik een verzoek van Rudy Bral. Die vroeg een plaat aan voor iedereen die luistert. Maar ook voor zijn vriendin Vivianne. Ja, dat doe ik hem uit bloot hoofd, hè. Ik heb ongeveer in mijn hoofd een huisschijf zitten van een week. Alles wat langer geleden is, weet ik dan ook niet meer. Hij vroeg de plaat aan de I Don't Want To Lose Your Love van de John O'Banion. Die was toen niet in mijn bezit, inmiddels wel. En ik heb hem ook beloofd. Ik schuif hem graag even door naar deze week.

En dan draai ik hem, natuurlijk. Dus speciaal voor iedereen die zit te luisteren en voor Vivianne. John O'Banion en I Don't Want To Lose Your Love. En dat allemaal aangeboden namens Rudy Brall.

Wanna Lose Your Love van John O'Banion. Laten we speciaal even voor iedereen die zit te luisteren. Natuurlijk ook voor Vivianne. En dat kreeg jullie allemaal aangeboden. Namens de heer Bral. Rudy om precies te zijn. En dan gaan we even naar Bemmel. Want Ben die zegt goedenavond Carlo. Graag een plaat voor jezelf en alle luisteraars van de Classics op zondagavond. Mag dat het nummer zijn van Boney M. en Rasputin? Ja, natuurlijk mag dat. Heerlijke keuze, goede plaat. Boney M. en Rasputin. Aangeboden namens Ben uit Bemmel.

0: heerlijke lange plaat van Boney M. Hoorde je in de Rasputin. Wat werd aangevraagd door Ben vanuit Bemmel. En die luistert natuurlijk ook lekker mee met de classics op de zondagavond.
1: Net als jij dat doet.
0: 6 minuten over de klok van 7 uur. Het eerste uur zit er alweer op.

Even lekker terug naar 1958 met Little Richard. Je hoorde Good Golly, Miss Molly. En wij zijn toegekomen aan de One Day Fly. En voor de One Day Fly van deze week gaan we naar Noord-Amerika. Een band genaamd Player. Bracht in 1977 een plaat uit getiteld Baby Comeback. Het was ook een eerste single van hun titelloze debuutalbum. En daar bleef het dan ook bij, hè? Ja. Plaat die hadden in de 21ste positie in de Nederlandse top 40. 32 in Engeland.

Lekker terug naar 1977 bij de One Day Five van deze week. Je hoorde de band Player en Baby Come Back, een titel die wel meer gebruikt wordt. De Eagles hebben ook zo'n plaat gemaakt, hè, met Baby Come Back. Die komt vandaag niet aan de orde, misschien volgende week. We gaan wel eens even kijken. Billy Ocean heb ik voor je klaarstaan. Get out of my dreams, get into my car.

Ocean hoorde je. Get out of my dreams, get into my car. Het is 8 minuten voor de klok van 19:30. Je luistert toch steeds naar de classics op de zondagavond. En dat allemaal bij jouw meest favoriete radiostation. Op de draaitafel ligt voor je klaar Donna Summer. Een plaat uit 1980, getiteld On the Radio.

0: so much. You know, recently, actually this past week...
1: Ja, Donna, het is allemaal goed, meisje. Elke plaat hoorde je van Donna Summer. Een nummer getiteld On The Radio. Maar ja, weet je wat dat was? Ik zal die muziek eens iets zachter zetten. Want terwijl die plaat speelde, gebeurde er natuurlijk weer dat wat altijd gebeurt.

0: van de film en de televisieserie Fame. Die was in de jaren 80 op televisie. Ja, ja. Ik weet niet, ik geloof niet dat ik er zo heel veel naar gekeken heb.
1: Nee.
0: Ik weet het eigenlijk wel zeker, maar ik heb het wel eens voorbij zien komen. Het was meer voor de jongeren van toen, hè. Voor de dames. Tenminste, dan neem ik aan, want ja, nou goed, zelf keek ik er niet zo heel veel naar. Hey, wij zijn aangekomen aan de thema-songs van deze avond. En ik bedacht, deze keer moest het maar eens iets te maken hebben met Remember. Je krijgt zometeen te horen de Bee Gees en Don't Forget to Remember. Daarna komt Donna Summer en I Remember Yesterday. En dan besluiten we met een heerlijk oudje, een jaren 50 nummer van de Earls. En Remember.

kijken terug in de tijd met de Earls en Remember Then. En daarvoor hoorde je Donna Summer en I Remember Yesterday. En daarvoor dan weer de Bee Gees en Don't Forget to Remember. Nou, dan zullen we dat niet doen. Dat waren de thema-songs van deze zondagavond hier bij de Classics op zondag. En voor je klas heb ik Chicago. Hard to say I'm sorry. Dat is altijd moeilijk om te zeggen. Maar soms wel nodig.

Heerlijk dat geluid van Chicago uit 1982. Je hoorde iets wat in het algemeen heel moeilijk ligt, namelijk Hard to Say I'm Sorry. Dus even in het scherm kijken. Hey, goedenavond, Carlo. Dat schrijft Bertus. Zou jij een plaat kunnen draaien voor Henk en voor Wil? En natuurlijk ook voor iedereen die zit te luisteren. Zoek maar een mooie plaat voor ze uit. Dat heb ik gedaan, Bertus. Hier is Cliff Richard en The

Workoutje van Cliff Richard en je hoorde de Young Ones. Was speciaal voor Henk en voor Wil en voor iedereen die zit te luisteren. En dat kregen ze aangeboden namens Bertus en Marie-Louise. En dan krijgen we in de verzoekbox binnen een verzoekje van Kitty. En die zegt, Carlo, ik zit lekker te genieten van de muziek. Zou je een mooie plaat willen draaien voor iedereen die zit te luisteren? Met de groetjes van de Kitty. Zoek maar een mooie plaat uit. En dat heb ik gedaan. Een mooie plaat van Neil Diamond. Hier is Longfellow Serenade.

Ik weet niet of jij liefhebber bent van een klein stukje instrumentaal. Als jouw antwoord daarop ja is, dan zit je nu de aankomende 2,5 minuut helemaal goed. Dwayne Eddy and the Rebels, Peter Gunn.

0: Inshallah gaat over het conflict in het Midden-Oosten. Opmerkelijk voor de romantische Adamo, die doorgaans voornamelijk over de liefde zingt. Tijdens zijn lange loopbaan verkocht de zanger ongeveer 90 miljoen platen. Van harte welkom bij Helden van de Popmuziek. En aan helden geen gebrek vandaag. Creedence Clearwater Revival, The Beatles en ook Al Martino. De in Philadelphia geboren zanger met Italiaanse roots. Zijn echte naam is Alfred Chini. Reeds in de jaren 50 scoorde hij zijn eerste hits. Spanish Eyes was een groot succes in 1966.
1: Rob van Dalen.

All My Loving, afkomstig van het album With The Beatles uit 1963. Paul McCartney schreef het nummer toen de Beatles samen met Roy Orbison op tournee waren door het Verenigd Koninkrijk. Het was tevens het openingsnummer van het legendarische optreden van de band bij Ed Sullivan.

Anyone Who Had a Heart van Cilla Black. Cilla werkte in een club waar de Beatles regelmatig optraden. Toen ze de Fab Four voor het eerst aan het werk zag, wist ze het zeker, dit wil ik ook. Hun manager Brian Epstein bezorgde haar een platencontract. Gitarist Eric Clapton, bassist Jack Bruce en drummer Ginger Baker vormden in 1966 de superband Cream. Pete Brown, een dichter en een vriend van Bruce, schreef White Room na het nuttigen van geestverruimende middelen.

Helden van de popmuziek met elke week opnieuw een lading muzikale helden. Je hoorde CCR met Suzy Q. Dale Hawkins bracht de originele versie uit 1957. 11 jaar later was het een hit voor Creedence Clearwater Revival. En de track is terug te vinden op een titeloze debuutplaat. En dit is de titeltrack van het album Reflections uit 1968. Het was een van de laatste samenwerkingen van Diana Ross en The Supremes met het Motown schrijversteam Holland Dozier Holland.

Donovan was dat. Hij beschreef in het nummer de schepen die uitvaren omdat de inwoners van het mythische Atlantis weten dat hun tijd gekomen is. Volgens sommige bronnen neemt Paul McCartney de achtergrondzang en tamboerijnspel voor zijn rekening op Atlantis. Yeah.

Close My Eyes and Count to Ten, geschreven door Clive Westlake. Het nummer verscheen in 1968 op single. Het werd gecoverd door onder meer Tracy Ullman, Mark Helmont en Paul Young. Je hoorde trouwens Dusty Springfield. En we gaan eruit vandaag met Edith Piaf. Milor werd in 1959 geschreven door Georges Moustaki en Marguerite Monod. Moustaki schreef onder andere ook Gigi Lamoroso voor Dalida. Milor vertelt het verhaal over een arm meisje dat als een blok valt voor een rijke man die haar op zijn beurt niet eens ziet staan. Een nieuwe afspraak volgende week, want dan zijn we opnieuw met Helden van de Popmuziek. Heel graag tot dan.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Dit is Radio Groot Aandert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: De mooiste muziek.
1: Radio Groot Haaltert.
0: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.

geweest.